0: Nieuwsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kira Corner
0: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
4: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
3: Ah zo, Eureka Shoe.
4: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
2: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?
3: Nou, hè?

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kira Corner
4: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheierweg 45 in Gistel.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 3 uur.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: 40 47 69.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Een bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Ladies and gentlemen.
6: Hallo.
7: Hallo allemaal. Dit is Radio.

0: de Oost-Duinkerke.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
0: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote gratis ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 4 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Roodbes, blauwe bes. Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Bar BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.

0: al 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 GFM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
4: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
5: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
4: Ah zo, Eureka Shoe.
5: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
3: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
6: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
7: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
10: Het is nu 5 uur.
9: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

Daalt je energiefactuur? Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiende frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.

0: is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station.
1: Music sounds better with you.
0: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Het zijn nu super solden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
4: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
3: Ah zo, Eureka Shoe.
4: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
2: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
5: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle, dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
0: Het is nu 6 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis, omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
8: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
7: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat. Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

De serie Korte Moppen. Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er een dooier in zit. Ik hou van haar. Daarom laat ik het groeien. Waarom gooit een dom blondje tijdens een spelletje de dobbelsteen tegen het plafond? Wie het hoogst gooit, mag beginnen. Ben je krantenverkoper? Ik kom de krant opzeggen. Begint u maar.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Inwoners van het Geelse deel dorp Zammel kunnen vanaf maandag 22 juni gebruik maken van de groene deelfietsen van Hoppie. Die krijgen een vaste standplaats voor de Sint-Laurentiuskerk in Zammel.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

kennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 0800 47 69.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws. 104 middeltijdse scholieren in Brussel maken zich schuldig aan problematisch schoolverzuim en waren meer dan 9,5 dagen onwettig afwezig tijdens het schooljaar 24-25. Blijkt uit data van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse. Daarnaast verlaat bijna 1 op de 5 Brusselse jongeren het secundair onderwijs zonder diploma of kwalificatie.
9: Stella Artois bestaat 100 jaar en de stad Leuven groeide mee met dat succes. Terwijl de pils uitgroeide tot een wereldmerk, kreeg de stad er honderden extra jobs bij en veranderde haar uitzicht. Arbeiders gaven na hun werkshift hun wedden uit in de stad. Zo vloeide het geld weer rechtstreeks naar de lokale economie.
8: Het Britse Waterstones opent eind 2020 een nieuwe boekhandel op de Louiselaan in Elsene. De winkel zal twee verdiepingen vullen met exclusief Engelstalige boeken. Waterstones stelt inmiddels meer dan 300 winkels, vooral in de Verenigd Koninkrijk. In Brussel was het al aanwezig met de bekende boekenwinkel op de Adolf Maxlaan in het centrum van de stad. De MIVB heeft in 2025 bijna 2 miljoen reizigers op bus, tram en metro in Brussel. Bij die controles kon je zo'n 6% van de reizigers geen geldig vervoersbewijs voorleggen. Goed voor iets meer dan 120.000 boetes.
9: Muzikant Clark van Meren blikt met de glimlach terug op de zomer van 1976. Het was 50 jaar geleden net dat Lucien van Impe als laatste Belg de ronde van Frankrijk won. De lokale muzikant uit Meren schreef in 1976 een lied over Van Impe. Het lied werd opgenomen nog voordat zeker was dat Van Impe de Tour zou winnen. 50 jaar later zingt Clark het nummer nog altijd.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag is het over het algemeen veel bewolkt. Weer kan er hier en daar wat lichter regen vallen. Soms verschijnen er ook wat opklaringen met de maxima tussen de 18 en de 22 graden.
12: Dit is jouw Classic Station.
10: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Nu is het nog volop zomer, maar winter in Oostende zal er tijdens de komende eindejaarsperiode vermoedelijk helemaal anders uitzien. De huidige concessiehouder Quinten Goeketin trekt zich terug uit de race voor de organisatie van de komende 5 jaar. Er blijft geen economisch gezond verhaal meer over. Dit is financieel nauwelijks nog realistisch, zegt de man.
0: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: Rode bes, blauwe bes.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Voor
3: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheirweg 45 in Gistel.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 7 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis, omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
9: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
8: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
10: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
8: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
7: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.

Elke dag gratis en voor niks de fijnste classics op 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp en Groot-Brugge. Welkom allemaal. Woon je in Brugge en heb je een parkeerkaart nodig? Of wil je meer informatie over de kindcode van kind en gezin? Of heb je vragen over adoptie of een adresverandering? Dan kan je een afspraak maken rond deze en veel meer activiteiten via de website van Brugge op brugge.be loop je dan langs en daar klik je op afspraak maken. Dan kan je daar terecht om jouw aanvraag verder te

0: www.radioommeland.be.
1: Ommeland. www.radioommeland.be. Stadsradio Nieuwsflits.
2: Onze eerste prioriteit is zoveel mogelijk jobs redden bij UPS in ons land. Dat zegt de bevestigde bestendige secretaris Cynthia Weemaals van de onafhankelijke vakbond Sinova. Het is voor haar alvast duidelijk dat het distributiecentrum van UPS in Lummel ook zal getroffen worden. Wellicht willen ze met onderaannemers gaan werken.

Ik sluit mijn ogen voor even maar en in een flits is het weer voorbij. Ik zie dingen voorbij gaan als in een droom. Ik zie de mooiste dingen, maar het is voorbij voor ik het weet. Het is hetzelfde oude liedje. We zijn gewoon maar een druppel in een eindeloze zee. We zijn slechts zandkorrels op de grond. Maar we willen dat niet zien. We denken dat we groter zijn dan we in werkelijkheid zijn. Want we kunnen ons wel uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Er is niets dat voor eeuwig is, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen tijd. En als zouden we het willen, er is niets en niemand die ons van dat einde afhoudt. Zelfs al het geld op aarde niet. We denken dat wij groot en machtig zijn, maar uiteindelijk zijn we niet meer dan een klein stofje dat meegenomen wordt door de wind. Dust in the wind. Kansas.

Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Ommeland. Naast al die goede, leuke classics hebben we ook heel wat regio-nieuws. En we hebben ook een zeer gevarieerde activiteit.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds zon.

0: je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, ja, maar Schmidt.
3: Maar nee. Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
1: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
1: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: Straatverplegers starten een zomercampagne om kwetsbare dakloze mensen te ondersteunen. Deelnemers kunnen voor hun zomermoment symbolisch een plekje reserveren voor de organisatie. Met haar zomercampagne Deze Zomer Genieten We, Delen We en Geven We nodigt straatverplegers van Brussel publiek uit een barbecue, verjaardag, wandeling of concert te organiseren met familie en vrienden, terwijl ze tegelijk de begeleiding ondersteunen van bijzonder kwetsbare dakloze mensen in Brussel en Luik.
8: Zondag rond 15 uur raakten twee wagens betrokken bij een ongeval op de E40 in Gistel richting Jabbeke. Een persoon raakte zwaar gewond en werd met een mughelie overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet kritiek. Twee andere personen raakten licht gewond en werden met de auto overgebracht naar het ziekenhuis ter controle. Hoe het ongeval precies is gebeurd, volgt later.
9: De haven van Antwerpen gaat 8 Belgische topsporters sponsoren in hun voorbereiding op de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 in LA. De haven wil jonge atleten de kans geven om internationaal te groeien. Met het geld kunnen ze investeren in professionele trainers, mentale coaches en de juiste voedselbegeleiding, zegt Nathalie van Impe van Port of Antwerp Bruges.
8: De Vlasmarkt wordt voortaan niet meer afgesloten als er 4000 feestvierders zijn. Die maatregel kwam er om te zien welk effect die heeft als de maximale capaciteit bereikt wordt en de uitstroom op gang komt. Maar de drukte verplaatste zich van het plein naar de in- en uitgangen, waar incidenten gebeurden. Politie en de pleinorganisator hebben dan ook beslist om de maatregel te schrappen.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag is het over het algemeen veel bewolkt weer. Kan er hier en daar wat lichter regen vallen. Soms verschijnen er ook wat opklaringen met de maxima tussen de 18 en de 22 graden.
10: Radio Ommeland.
12: Ommeland.
10: De radio voor Brugge en omstreken.

Thijs in Oostkamp en Brugge. Welkom vrienden, dit is het ochtendblok met Rick. Ik heb voor jou heel veel goede classics klaarstaan. En uiteraard zo nu en dan een hit uit de hitparade.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bert Recour, chef van restaurant Pegasus en hotel Recour in Poperingen, is overleden na een slepende ziekte. Zijn afscheid vind plaats in Kasteelpark de Lovie, waar hij de drijvende kracht was achter een tweejarigse gastronomisch diner voor het goede doel.

Uiteraard, er is hier heel veel te doen. En je vindt een aantal van die evenementen op de evenementenkalender van de stad Brugge. En die vind je op de website brugge.be. Klik daar op vrije tijd en dan evenementenkalender.

0: Kapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
7: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
8: Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
10: Het is nu 8 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt zonder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis, omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
12: Et c'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
11: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al 37,5 miljard dollar heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
13: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So that's this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
11: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.
9: Radio Ommeland.
14: Ommeland. Ommeland.

me dat je niet boos op me wordt, pa, zegt ze voorzichtig. Ze haalt nog eens diep adem en aarzelt even. Ze weet zeker dat haar vader het niet leuk vindt wat ze hem gaat vertellen, maar ze zit niets anders op. Hij ziet zijn dochter eigenlijk nog steeds als het kleine meisje dat hij moest beschermen tegen de buitenwereld. Maar ja, kleine meisjes worden groot. Ook al gaat dat bij de een wat sneller dan bij de ander. Toen ze een paar maanden geleden voor het eerst met een jongen thuis kwam, was haar vader daar absoluut niet blij mee. Hij had haar zelfs nog gewaarschuwd. Maar ja, welk tienermeisje luisterde nu naar de adviezen van haar vader? En nu heeft ze zich met die jongen in nesten gewerkt. Het gebeurde zomaar, zonder dat ze erbij nadachten. Ineens was ze zwanger. Het kindje dat je gaat krijgen wordt ons kindje, had haar vriend onmiddellijk beloofd. Hij vroeg haar zelfs ten huwelijk, zodat ze na de geboorte een echt gezinnetje zouden kunnen zijn. Ze zag er als een berg tegenaan, maar tegelijkertijd vertrouwde ze erop dat het uiteindelijk allemaal wel mee zou vallen met zo'n kleine erbij. Haar vriendinnen vonden het maar niet. Laat die jongen, je bent nog veel te jong om nu al te trouwen en een gezinnetje te beginnen, hadden ze gezegd. Het had haar onzeker gemaakt en nu staat ze voor het moeilijkste moment in haar leven. Ze moet haar vader alles vertellen over de jongen met wie ze gaat trouwen en over de baby die ze krijgt, die ze per se zelf wil opvoeden. Ze zucht nog eens en kijkt haar vader diep in de ogen. Zo zelfverzekerd mogelijk zegt ze: pa, ik moet je iets belangrijks vertellen. En begin alsjeblieft niet meteen met het afsteken van een van die preken van je. Papa, don't preach, Madonna.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Sint-Ruiden heeft het terras van bakkerij Van Grootloon op het Heilig Hartplein volledig laten ontruimen. Dat gebeurde na verschillende waarschuwingen rond overtredingen van terrasregels. De terraspullen ligt ter bewaring in het Truinse Stadshuis.

0: Radio Ommeland, een nieuw geluid voor de regio. Welkom op 104.9 Oostkamp en Brugge. We hebben de leukste classics voor jou. En we hebben ook een zeer fijne website. Loop even langs op radioommeland.be en lees en leer meer over ons.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge? Nou, hè?

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
8: De droogtecommissie heeft officieel code oranje afgekondigd voor heel Vlaanderen. Dat betekent dat we ons in een fase van effectieve waterschaarste bevinden. En die schaarste voelen ze ook in Kinrooi, het droogste plekje in Limburg. In de volkstuin van Molenbeersel drogen gewassen zien drogen uit. Al brengt Gerrie Hazendonks soelaas.
9: In Westmalle is een 50-jarige transvrouw donderdagavond het slachtoffer geworden van transfoob geweld. Dat meldt HLN en bevestigt de politie. De vrouw was op bezoek bij vrienden toen een buurman over de omheining klom om de transvrouw te slaan. De man heeft me al vaker achtervolgd en belaagd, vertelt slachtoffer aan.
8: Door de zware brand in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen is er ongeveer 7000 vierkante meter aan vegetatie in vlammen opgegaan. Aanvankelijk werd gezegd dat het om 20.000 vierkante meter ging, 2 hectare dus. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. Gouverneur Karel de Kaluwe vraagt aan wie gaat wandelen en fietsen in de natuur om voorzichtig te zijn en waakzaam te zijn voor rook of brandjes. Ruud Huigen en haar verloofde Tim Gerink uit Tielrode bij Temse hebben opvallend groot ei gevonden in hun kippenren. Het ei weegt 117 gram, bijna dubbel zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Toen Tim het ei binnenbracht, merkte ik meteen dat het reusachtig was, aldus Ruud. Ik haalde er meteen de weegschaal bij en zocht online op wat gebruikelijk is. En het bleek dus dat toch bijna twee keer zo groot was dan een normaal ei.
7: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vandaag is het over het algemeen veel bewolkt. Weer kan er hier en daar wat lichter regen vallen. Soms verschijnen er ook wat opklaringen met de maxima tussen de 18 en de 22 graden.
7: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Brugge en Oostkamp genieten elke dag weer van de leukste classics via dit fijne station. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM en online via radioommeland.be. Dit is het ochtendblok met Rick.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Er werden de voorbije 6 maanden al 15 bromfietsdiefstallen gemeld bij de Lokerse politie. Dubbel zoveel als de voorbije jaren. Het merendeel ervan werd gestolen in de stationsomgeving. Lokbromfietsen zullen er komen en extra politiepost zal er niet komen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur.

0: Wedden dat we het hebben?
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
3: Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
5: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 9 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Antwerpenaar zoekt massaal verkoeling in de Antwerpse openluchtzwembaden. Deze zomer sinds mei namen in totaal al meer dan 100.000 mensen een duik in de molen op Linkeroever. Het zwemdok aan het Mas en de ecologische zwemvijver Boekenberg in Deurne. Vorig jaar waren dat 134.000, verspreid over de hele zomer.
0: Welkom.
2: Simon Le Bon from Duran Duran.
3: Hi, this is Cher.
4: Hi, this is Nick Kershaw.
5: Hi, this is Donna Summer.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
0: De Golden Hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Salk Turbo Task Force heeft 13 nieuwe projecten goedgekeurd. Goed voor bijna 26 miljoen euro aan investeringen in Limburg. Maar hoe lang kan het nog? Want Europese steun, waarop heel veel projecten rekenen, staat momenteel onder druk.

Creative in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe. Te Malderen bij Londerzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
7: Kira Corner
5: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
8: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
8: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
10: Het regionale nieuws.
11: Bij een schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek is afgelopen dagen een persoon overleden. Dat bevestigt het Brusselse parket. Wat er precies gebeurde en of er een link is met het drugsmilieu wordt nog onderzocht. De feiten spelen zich af in de buurt van de Zwarte Paardstraat in Sint-Jans-Molenbeek.
12: Een 8-jarig meisje met type 1 diabetes mag niet meer deelnemen aan de speelpleinwerking in Diksmuiden. Haar mama, Sarah Fijs, die zelf verpleegkundige is, trekt aan de alarmbel. Ze vraagt het stadsbestuur de beslissing te herbekijken. Burgemeester Koen Kopili van Actie zegt dat de weigering niet gaat over de ziekte zelf, maar over de vraag of de speelpleinwerking de medische opvolging veilig kan garanderen. Drentse feesten zijn sinds vrijdagavond van start gegaan met 5 stoeten. Het was 10 jaar geleden dat een stoet de feesten aftrapte en daar kwamen klachten over. Vooral voor het samenhorigheidsgevoel zijn die stoeten wel heel leuk, aldus een van de deelnemers. De natuurbrand van woensdagavond in Langklaar, deels om Stokkum, is de ochtend nadien weer opgeflakkerd. Maar de brandweer heeft het vuur onder controle. De brand ontstond in het Langklaarbos, ongeveer gelijktijdig met de natuurbrand in Genk. Het parket onderzoekt beide branden, want mogelijk gaat het om brandstichting. Brandweerzone Oost-Limburg heeft er de afgelopen paar dagen al een 15-tal interventies voor natuurbranden op zit. In het gemeentehuis van Alken liggen voortaan 4 rouwregisters waar inwoners een boodschap kunnen nalaten voor de nabestaanden van de arbeiders van metaalverwerkend bedrijf OTM. Die kwamen dinsdag om het leven bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel. Daarnaast wordt zaterdagavond een stille waken georganiseerd op vraag van de bedrijven op industrieterrein Kolmen.
10: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vandaag is het over het algemeen veel bewolkt. Weer kan er hier en daar wat lichter regen vallen. Soms verschijnen er ook wat opklaringen met de maxima tussen de 18 en de 22 graden.
10: Ommeland. Info@radioommeland.be.

had ik alles van tevoren maar geweten. Maar ja, niemand had me ooit gewaarschuwd. Niemand had me ooit iets gezegd over alle leugens die ze vertelde. Of over al die mannen die ze berooid en jankend had achtergelaten. Dus hoe kon ik nu weten hoe ze in werkelijkheid was? Maar niemand hoeft zich schuldig te voelen, hoor. Het maakt mij eigenlijk niets meer uit. Het is nu eenmaal gebeurd. En trouwens, ze zal niet zo snel andere mannen weer gaan teleurstellen. Want mocht je naar haar op zoek gaan, dan heb ik een boodschap voor je. Ze is er definitief vandoor gegaan. Eigenlijk wel vreemd dat niemand me van tevoren had gewaarschuwd. Want iedereen wist wie ze was en wat ze had gedaan. Maar hou je sorry's en je excuses maar voor je. Het is toch allemaal niet meer nodig. Ze is al definitief uit mijn leven verdwenen. Nu ja, bijna dan. Want reken maar dat ze nog niet uit mijn geheugen is verdwenen. Zoals ze uit haar ogen keek, haar maniertjes, haar kleur haar. Alles is nog erg dichtbij. Haar zoete en zachte stem, haar mooie, heldere ogen. Ik zie ze nog zo voor me. In gedachten dan. Want ze is er in werkelijkheid allang vandoor. En probeer haar maar niet te zoeken. Je zult haar toch niet vinden. Want na alles wat ze mij heeft aangedaan, moest ik iets doen. Dus ga niet naar haar op zoek. Waar je ook zoekt, ze zal het toch niet meer zijn. She's not there. Santana.

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen.

0: Steeds op afspraak.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wonderen wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 60%.

0: Zend Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
0: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau in Oostenrijk wordt inhuldigd als een politiekantoor. Met een nieuwe bestemming willen de lokale autoriteiten verhinderen dat neonazis het gebied van de grens of aan de grens met Beieren bezoeken als een bedevaartsoord.

0: op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: De Belgische Voetbalbond wil snel werk maken van een nieuwe bondscoach. Mark van Bommel, voormalige succescoach bij Antwerp, ligt alvast in pole position. Een definitief antwoord is er nog niet. Ook andere kandidaten zijn nog altijd in de running.

0: zegt, bij voorkeur gratis. Fred zegt, denk jij dat er mensen op de maan wonen? Het antwoord van Kos, natuurlijk, er brandt s'avonds toch licht. Aan de kassa van het theater, twee kaartjes alstublieft. Voor Romeo en Julia? Nee, voor mijn vrouw en voor mij.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een 79-jarige man uit Antwerpen vrijgesproken voor het belagen van de Belgische topvoetballer Kevin De Bruyne en van een Belingse vrouw met een bindweefselziekte. De 70er bood hen alternatieve therapieën aan. Het Hof vond niet dat hij de rust van de voetballer en de vrouw heeft verstoord. In eerste aanleg werd hij daar wel nog voor veroordeeld.

60 jaar muziekgeschiedenis. Radio Ommeland 104.9

0: Bessa's Blauwe Bessen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
2: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
5: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
7: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres: Brasserie Tiroen Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroen Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren en je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
10: In de Oostveldstraat in Eeklo brak in de nacht van zaterdag op zondag brand uit in een tuinhuis. De brandweer was snel ter plaatse. De brand ontstond rond 11:15. Er vielen gelukkig geen gewonden. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere gebouwen. De straat werd even afgesloten voor de bluswerken. Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend.
11: Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Het consortium rond ondernemer Wouter van den Houten, ex-havenbaas Jacques van der Meijre en clubicoon Toby Alderweireld heeft een principeakkoord bereikt over de overname van de Great Old van Paul Gijsens. Daarmee komt een einde aan maanden van onzekerheid over de toekomst van de club en wordt een financieel rampscenario afgewend.
12: Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit kinderopvang Trammelaar in Strombeek-Bever, een deelgemeente van Grimbergen. Na een klein moment van paniek raakte het kind weer in de juiste handen. De organisatie praat vandaag met het personeel en bekijkt hoe dit is kunnen gebeuren.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Ladies and gentlemen,

0: voor Brugge en omstreken.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het woonproject Arlies in de Kasteelstraat in Kortrijk bereikt zijn hoogste punt. In plaats van de traditionele meiboom die in zo'n geval op de nok wordt geplaatst, ging deze keer een vintage rode leeuwfiets de lucht in.

0: met muziek uit het gouden verleden.
1: Na zijn tijdritzege kan Remco even een poos zijn vreugde delen met zijn vrouw en ouders. Omi Rayanne mocht achteraf met de bloemen pronken. Al deden ze ook een sneertje uit naar de criticasters van Evenepoel. Omi zag haar echtgenoot in Tonon Les Bains voor het sterk de dag komen, of erg sterk voor de dag komen. Hij heeft heel wat openingen op opofferingen gedaan voor de voorbije maanden. En ik ben blij dat hij zich goed voelt, zegt ze nog in een interview. Ze zag ook hoe Evenepoel op de Nationale Feestdag won. Ik hoop dat de Belgen heel blij zijn. Hij heeft ze een mooi cadeau gegeven en ik hoop dat ze eindelijk achter hem staan. Deelde ze een sneetje uit naar de criticasters die Evenepoel de dag van vandaag, ondanks al zijn grote zegens, nog altijd een kritiek op hebben. Vooral online durft de renner van de Red Bull, Bora Hansgrohe, al eens het mikpunt te zijn van kritiek en spot. Omi benoemt dit openlijk en hoopt dat nu ook de laatste criticasters overtuigd zijn van Evenepoels kunnen.

0: Ai, Schmidt.
1: Ik heet Janssens, hè.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
4: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Na 20 jaar is het zover Club Brugge kan beginnen aan de bouw van een nieuw stadion. Van een aangepaste app en prefabricage tot een unieke dakstructuur die nieuwsgierige blikken vanuit Europa zal lokken. Inkijk in de plannen van Blauw-Zwart en de gevolgen van Cercle Brugge kan je momenteel doen.

elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. In de Vosselslag in het West-Vlaamse De Haan is een 14-jarige jongen dinsdagavond aan de dood ontsnapt. De tiener groef een put op het strand, maar viel er zelf in. De hulpdiensten moesten hem bevrijden en reanimeren. Hij verkeert intussen niet meer in levensgevaar, zegt Jill Carton, officier bij politiezone Bredere De Haan. Het incident doet denken aan dat met een Limburgs jongetje enkele jaren geleden. Toen gaf kustreddingsdienst de IK.

het alweer zover? Man, het is nog maar 6 uur. Ik lag nog net lekker te dromen. Net nu ik op het punt stond de liefde van mijn leven te zoenen bij zo'n romantisch Italiaans beekje. Maar nee hoor, in één klap werd ik wakker geschud. Ik zal me nog moeten haasten om op tijd te komen op mijn werk. Anders kan ik daar mijn biezen wel pakken. Ach ja, ik weet het nu al. Dit wordt weer zo'n dag waarvan je eigenlijk zou willen dat je bedje allang gespreid was. Ik moet nu wel echt opschieten om een trein te halen. Wil ik nog om 9 uur achter mijn bureau zitten. Ach, had ik een vliegtuig, dan nog zou ik te laat komen. Wat wil je? Elke ochtend moet ik weer beslissen wat ik die dag aantrek. En dat kost nu eenmaal veel tijd. Als ik dan net te laat op mijn werk kom, staat de baas al te kijken. Ik geef dan maar gauw de trein de schuld, die weer eens een vertraging had. Maar wat wil je ook? Gisteravond had mijn vriendje weer eens romantische plannen. Waarom moet dat nu altijd op de avond dat ik er de volgende ochtend vroeg uit moet? Hij houdt er geen rekening mee dat ik diegene ben die het geld moet verdienen, omdat hij zonder werk zit. Maar ja, als hij dan eenmaal met zijn lieve stem in mijn oor fluistert, dan kan ik gewoon geen nee zeggen. En dat alles maakt het vandaag weer zo'n rare maandag. Zo'n dag waarop je zou willen dat het nog zalig zondag was. De dag waar ik me veel beter bij voel. Maar ik zal ermee moeten leren leven. Vandaag is gewoon weer zo'n moeilijke maandag. Manic Monday, de Bengals.

0: jouw classic station.
1: Do you like it?
2: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.
2: Stadsradio Nieuwsflits.
3: Royal Antwerp FC zal ook vandaag nog geen nieuwe eigenaar hebben. Een Antwerps consortium rond Wouter van den Houten zit nu al wekenlang onderhandelingen te doen en nog steeds is er geen overname. Een pole position om de Great Old over te nemen van Paul Gijsens is het consortium, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst blijkbaar. De Antwerp fans hoeven na dit nieuwe uitstel naar verluid niet in paniek te schieten, want er komt wel een akkoord zo vlug mogelijk.

0: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
2: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
3: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit.
3: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
5: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
4: Ah zo, Eureka Shoe.
5: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
6: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
7: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
8: Ai, Schmidt.
9: Ik heet Janssens, hè?
8: Ja, maar Schmidt.
9: Maar nee, Janssens.
8: Ja, maar Schmidt.
9: Janssens.
8: Schmidt.
9: Janssen.
8: Schmidt.
10: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
8: Schmidt.
10: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
11: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
12: Het regionale nieuws.
13: Fietsers kunnen opnieuw veilig langs en over de R4 West rijden in Evergem en Mondelgem. Twee nieuwe fietsverbindingen zijn er open gegaan. Een tijdelijk fietspad op de nieuwe spoorbrug aan het Brico-kruispunt en een nieuw deel van de fietssnelweg F40 tussen de Ballaardbrug en het Bipostcentrum. Vanuit het Begijnen Hofdriespark vertrok een rijdende hiphop-tent zonder motor. Organisator Trefpunt riep voorbijgangers op om de tent mee te duwen. En vanuit het Kapitein Zeppospark wandelde Reuze Reuzin Fientje mee. En Vanuit het Keizerpark trok een heksengilde door de stad als eerbetoon aan de vrouwen en mannen die tijdens de heksenvervolging onterecht beschuldigd werden. Het ziekenhuis van Diest heeft 20 ziekenhuisbedden geschonken aan Oekraïne. Bij de ingebruikname van de nieuwbouw van het ziekenhuis zijn de oude bedden vervangen en die zijn nu naar een zorginstelling in Oekraïne gebracht. Het AZ Diest heeft ook al een bedankmail ontvangen.
14: Dit is Radio Ommeland.
15: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
2: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote gratis ruime

0: van Kortrijk. Brugsesteemweg 229 in Kortrijk.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Bless Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.
3: Adol. Adol. Adol. Adol.

Niet welke kant we nog op kunnen. Of er nog wel een toekomst voor ons tweeën is. Eigenlijk weet ik het niet. Tenminste niet, zolang die donkere wolken boven ons niet verdwijnen. Want kijk nu eens aan wat er van ons terechtgekomen is. Geen cent op zak en wat nog erger is, geen grijntje liefde meer in onze harten. Je kunt bepaald niet zeggen dat alles goed gelopen is, hé. Maar ja, je kunt niet zeggen dat we het niet geprobeerd hebben, maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig. Ik hou nog steeds van je. Maar het wordt nu tijd om maar eens afscheid van elkaar te nemen. Want wat moet je anders als je dromen in rook op zijn gegaan? Kom, geloof me nu maar. Je ziet zelf toch ook wel dat dit nergens toe leidt. Ook al doe ik nog graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen. Maar ik moet me er tegen verzetten. Want het wordt gewoon de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding van me houdt, er is geen vrouw die ook maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer. Maar neem dat maar mee als je bij me weggaat. Als je de rest van je leven ingaat. En onthoud één ding. Je kunt niet zeggen dat we ons best niet hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus, Angie, zeg me nu maar vaarwel. The Rolling Stones met Angie.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bij een ongeval op de Scheldelaan in het Antwerpse havengebied is olie op de rijbaan terechtgekomen. De Scheldelaan is deels versperd. De brandweer was ter plaatse om het goedje op te ruimen. Niemand raakte gewond. Ondertussen is alles mooi opgeruimd.
0: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

Rolt steeds al het einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Twee hulpverleners van de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg, Jennifer Lenen en Joren Klaas, vertrekken naar Portugal om bosbranden te bestrijden. Ze maken deel uit van de allereerste interventieploeg van ERA BE.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
6: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
9: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Het regionale nieuws.
11: Onder de Belgen zijn tijdens de Big Jump in de rivieren, meren en kanalen gesprongen in Vlaanderen en Wallonië. Dit op in totaal 31 locaties. Het jaarlijkse evenement wordt getrokken door Good Planet Belgium. Het evenement vraagt aandacht voor de waterkwaliteit, want slechts één van de 195 Vlaamse waterlopen is in goede ecologische staat. In Wallonië is dat 41%.
12: Afgelopen vrijdag ontstond brand in een installatie van een metaalverwerkingsbedrijf langs de Patoekoeweg in Brugge. Het metaalstof vatte vuur na laswerken aan de installatie. De brand bleek moeilijk te blussen omdat smeulend metaalstof een speciale aanpak vereist. De brandweer gebruikte een speciaal bluspoeder om de metaaldeeltjes te doven. Daarna was het vuur snel onder controle.
11: In Wingene heeft een appartement grote schade opgelopen na een brand. 13 andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. Er raakte niemand gewond. Het appartement waar de brand uitbrak is onbewoonbaar. Alle andere bewoners konden terug naar hun woning.
6: 2028 verhuist Orange Belgium zijn hoofdkantoor van Everen naar Diegem. Volgens het telecombedrijf is die beslissing ingegeven door praktische overwegingen en het aflopen van de huidige huurovereenkomst, dat schrijft Franstalige krant Lecho en wordt ook bevestigd door Orange Belgium zelf.
10: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Af en toe wat opklaringen, maar ook wat bewolkt en af en toe lichte regen. Maxima van 18 tot 22 graden. Vanavond worden de opklaringen breder. In de loop van de nacht neemt de lage bewolking vanuit het noorden van het land opnieuw toe. In de Ardennen kan zich hier en daar wat mist vormen. Minima tussen 7 en 6 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het intergemeentelijke project Digibank Digitaal loopt einde juli officieel ten einde. Maar de dienstverlening in Tienen verdwijnt niet. Inwoners met digitale vragen kunnen voortaan 2 keer per week zonder afspraak terecht in de bibliotheek.

0: Rode bes, blauwe bes.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
4: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
4: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
7: Kira Corner
5: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.
9: 70, 12. Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
10: Ik heet Janssens, hè?
9: Ja, ja, maar Schmidt.
10: Maar nee, Janssens.
9: Ja, maar Schmidt.
10: Janssens.
9: Schmidt.
10: Janssen.
9: Schmidt.
11: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
9: Schmidt.
11: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
12: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
13: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
14: Het is nu 1 uur.

0: En dan nu het nieuws.
1: Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

0: Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Bless Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De financiering van de drie nieuwe schoolgebouwen in Beringen, Herkderstad en Leopoldsbrug in Limburg is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Al is het nog even wachten op de concrete bouwplannen.
2: No commercials, more fun.
0: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
0: De grootste hits aller tijden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 23-jarige man die ervan verdacht wordt begin deze week een schot te hebben afgevuurd in het centrum van Willebroek blijft nog tenminste een maand in de cel. Dat heeft de Mechelse raadkamer beslist.

0: Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie.
1: De federale regering voorziet 60 miljoen euro extra om het loonpakket van politieagenten aantrekkelijker te maken. Dat kondigde de minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin aan vlak voor het zomerreces. Over de precieze invulling wordt nog overlegd met de vakbonden. Hoewel het beroep nog altijd veel mensen aanspreekt, vinden steeds meer korpsen mogelijk nieuwe kandidaten. Tegelijk blijkt het loon van een agent veel ingewikkelder en soms ook hoger dan veel Belgen denken. Een agent start namelijk met 2.800 euro bruto, terwijl enkelen wel 6.000 euro netto kunnen verdienen bij de Belgische politie.
2: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
10: Het regionale nieuws.
11: Buitenzwembad De Warande in Wetteren laat vanaf nu alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. Beslissing volgt op de bijna verdrinking van een 5-jarig kind op 13 juli jongstleden, waarna het zwembad de deuren sloot tot en met zondag. De maatregel komt er op advies van de politie. Alle calamiteiten die er zijn geweest de voorbije weken zijn toch wel vaak te wijten aan mensen die van buiten de provincie afkomstig zijn. Aldus waarnemend burgemeester Bram de Winne van Samen voor Wetteren. Het departement Zorg heeft beslist dat de zorgvoorziening Huizen Romy in Beringen tegen 30 september de deuren moet sluiten. De zorgvoorziening zou niet over de juiste erkenning beschikken. Voor de 7 resterende bewoners in Huis Romy wordt in samenwerking met het lokale bestuur een nieuwe plek gezocht in de regio.
12: Niet logisch en mogelijk onveilig. Dat is alvast de conclusie van de mobiliteitsorganisatie Brugse Mobiliteit Anders over het nieuwe Zweedse perron aan de Stokveldewijk in Sint-Michiels. Autobestuurders moeten er in elk geval dubbel zo hard opletten. De bushalte is omgevormd tot een zogenaamd Zweeds perron, een ontwerp waarbij de bus stopt op de rijbaan en het verkeer in beide richtingen moet wachten. Het systeem kennen we al uit de Vaartstraat, maar de nieuwe inrichting roept op die locatie toch heel wat vragen op.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Af en toe wat opklaringen, maar ook wat bewolkt en af en toe lichte regen. Maxima van 18 tot 22 graden. Vanavond worden de opklaringen breder. In de loop van de nacht neemt de lage bewolking vanuit het noorden van het land opnieuw toe. In de Ardennen kan zich hier en daar wat mist vormen. Minima tussen 7 en 6 graden.

Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. Ach, was ik maar gewoon thuis, dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm, want in Los Angeles kennen ze die koude niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen, ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën en doe net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht, vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn nek prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe, alsof hij weet wat mij bezighoudt. En alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf, heimwee of niet. Want ondanks het verlangen naar huis is er één ding dat me hier houdt. En dat is zij, de vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze lucht trotseren. Soms denk ik wel eens, als ik haar nu niet zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat mij tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets over om in zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië. De mamas en de papas hadden het erover in California Dreamin'.

0: Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
7: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
8: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
1: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
8: Voor prijs, kwaliteit.
1: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
11: Het is nu 2 uur.
10: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor kinderen en jongeren onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het wetsvoorstel verbiedt ook het gebruik van smartphones op de middelbare scholen.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

Iedereen heeft wel eens een tijd in zijn leven dat het allemaal niet meezit. Dat je op een prachtig blauwe ochtend wakker wordt en toch de zon niet kunt zien. Dat je het liefste de gordijnen dicht zou laten in je grijze bestaan. Als je weer eens wordt achtervolgd door een of ander oude angstdroom. Als jou dat overkomt, moet je je altijd afvragen of je er zelf niet iets aan kunt doen. Je moet je leven zelf weer op de rails zien te zetten. Of je moet je hoofd even leeghalen. Er is niemand die dat voor je opknapt. Denk niet dat iedereen op jouw problemen zit te wachten. Je moet ze zelf oplossen. En op een gegeven moment zit niemand meer op je te wachten. Als je dan ook nog het geloof in jezelf verliest, weet je dat je het heft in eigen handen moet nemen. Want als je dan 's ochtends de gordijnen weer openschuift en je ziet een helblauwe lucht voor je, vraag dan opnieuw af of je nog wel vrij bent. Of je alle kansen in het leven met beide handen wel hebt aangegrepen. Als het antwoord nee is, gooi die armen dan open. Laat die verfrissende wind door je haren waaien. Ga naar buiten en vergeet alles. Want het is tijd om te gaan en de deur achter je dicht te trekken. Op weg naar iets nieuws. Dus als die kans voorbij komt, grijp ze dan ook. While you see a chance, take it. Steve Winwood.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De politiestation KLM, dat is Kapelle op den Bosch, Londerzeel, Meissen in Vlaams-Brabant, heeft een aantal illegale elektrische steps en fatbikes die in beslag waren genomen afgelopen weken laten vernietigen. De politie roept nogmaals op om de verkeersregels te respecteren.

know that we get those diamonds down again?

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 0800 47 69.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: André en Bart Ledijne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
8: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229. In Kortrijk.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: Het UZ Leuven waarschuwt voor valse advertenties op sociale media, waarbij de naam en het logo van het ziekenhuis gebruikt wordt. Op Facebook en Instagram duiken foto's en filmpjes op waarbij een arts reclame maakt voor een afslankmiddel. Het is niet de eerste keer dat dergelijke fakeberichten worden verspreid. In de Kustlaan in Zeebrugge vond zondagnacht een zwaar ongeval plaats. Een personenwagen belandde op de tramsporen en crashte tegen een betonnen paal. De bestuurster, een vrouw uit Aardooien, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 12:30 ter hoogte van de Kustlaan. Een kleine personenwagen raakte van de weg en belandde zo op de tramspoor.
9: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten. Welkom.
11: Hi there, this is Joe Cocker.
12: Hi, I'm Gloria Estefan.
13: Hi, this is Peter Cetera.
14: Hi, this is Pat Benatar.
15: Hey, this is Meatloaf.
16: Hi, this is Kim Wilde.
1: De gouden hits herleven.
9: Dit is Radio Ommeland.
17: Sometimes the world is a

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Medewerkers van het bedrijf Spee Belgium hebben vrijdag een herdenking gehouden voor een 23-jarige collega die dinsdag om het leven kwam op de werf in Brussel. Er werden bloemen neergelegd en een foto achtergelaten. Even later kwamen ook de vakbonden samen op de plaats waar 6 personeelsleden het leven hebben gelaten. Personen en gezondheid op het werk blijft voor ons natuurlijk een strijdpunt.
0: Voel dit.

Een half jaar na de heropening van het gerenoveerde stedelijke zwembad in het Sporting Genkpark is nu ook de glijbaan in gebruik genomen. De vertraging was een gevolg van het faillissement van de vorige aannemer.

0: 7 Côte Heirweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
7: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging. Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
8: Reclame op jouw stadsraad. Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
10: Het is nu 3 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergei Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een einde

0: te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Federaal minister Frank van den Broeke van Vooruit is van plan om de ambitieuze plannen van de gloednieuwe Vitas Campus in Lokeren nog voor het ziekenhuis volgend jaar opent alweer naar de prullenmand te gooien. De lokale afdeling van Vooruit schuift de schuld daarvoor in de schoenen van het Lokerse stadsbestuur en het Vitas bestuur.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: als je houdt van de grootsitsallertijden, zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Hij is een wereldbekende rockster en de man achter de hit Seven Nation Army. Maar nu pronkt Jack White plots met een truitje van Club Brugge in een nieuwe documentaire van ESPN. In juni stond de gitaarheel Jack White, vroeger ook gezicht van de White Stripes. Maar nu een succesvolle solo-artiest, nog twee keer in hopeloos uitverkocht Ancien Belgique in Brussel. Met haar gebeurde dat met een truitje van Club Brugge. Dat werd hem uiteindelijk afgeraden wegens de rivaliteit met Anderlecht, maar de rockster pronkt nu toch wel met het kleine noord in een nieuwe documentaire van ESPN. De reden is dat het nummer van hem wel altijd gedraaid wordt bij een doelpunt van Club Brugge.
1: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
1: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: komen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
3: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
4: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit.
4: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
6: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
5: Ah zo, Eureka Shoe.
6: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Nonderzeel.
7: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
8: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
9: Ik heet Janssens, hè.
8: Ja, maar Schmidt.
9: Maar nee, Janssens.
8: Ja, maar Schmidt.
9: Janssens.
8: Schmidt.
9: Janssen.
8: Schmidt.
10: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
8: Schmidt.
10: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
11: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
12: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
13: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
14: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
15: Het regionale nieuws.
16: Er lijkt eindelijk extra zwemwater op komst te zijn in de hoofdstad Brussel. De Brusselse regering zoekt een partner om een nieuw openbaar zwembad te bouwen op de Abattoir Cité in Anderlecht. Met een overdekt zwembad van 25 meter en mogelijk ook een buitenzwembad.
17: In Glabbeek stelt burgemeester Peter Reekmans van Dorpspartij Vlaams wegbeheerder AMV formeel in gebreke. Door de hitte kwam eind vorige maand een deel van het asfalt op het fietspad langs de Tienstensteenweg omhoog. Maar de daaropvolgende herstelpoging maakte de situatie er allesbehalve beter op. Men speelt met de veiligheid van fietsers, luidt het. In Roeselare is afgelopen weekend een man gewond geraakt tijdens een gevecht. De man werd gestoken met een mes. De politie heeft 3 verdachten opgepakt en ook de gewonde man wordt verhoord. Handelaars in de buurt maken zich ondertussen zorgen. We ervaren hier al een tijdje overlast.
16: In Brussel is de 146e editie van de Zuidvoor officieel van start gegaan. De kermis tussen de Hallepoort en de Anderlechtse Poort is een van de grootste van het land en staat sinds 2024 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De Brusselse kermis loopt nog tot en met zondag 23 augustus.
15: Dit is Radio Ommeland.
18: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Radio Ommeland.
16: Ommeland.
15: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Welcome.
19: I'm Simon Le Bon from Duran Duran.
20: Hi, this is Cher.
21: Hi, this is Nick Kershaw.
22: Hi, this is Donna Summer.
23: Hi, this is Lionel Richie.
24: Hey, I'm Mariah Carey.
25: De gouden hits herleven.
15: Dit is Radio Ommeland.

Bessen. Blauwe Bessen. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petr-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij.

0: Jacques Laffont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kila Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Je bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90.

0: Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: De World Cup 26 smult na dankzij Leonardo Paredes, de Argentijnse keurslager en onderverdenking bij FIFA, na zijn WWE-optreden van afgelopen zondag. Paredes is de goat, de bad en de ugly en liefhebbende paterfamilias, ex-sekssymbool op het net, maar eenmaal de ref fluit en de camera's rollen, kan hij zijn DNA niet meer verstoppen. Het is natuurlijk het knapste speler van het WK die ineens een monster werd. Een portret van Leonardo Paredes vind je overal. De man die verbale provocatie beantwoordde met de vuisten op het WK.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De jaarlijkse Moazo Artfeesten in Lokeren, die de voorbije jaren steeds plaatsvinden tijdens het tweede weekend van juli, worden verplaatst naar september. De Big Jump in Durme gaat volgend jaar wel door.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
2: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
5: Oh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
6: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
5: Ah zo, Eureka Shoe.
6: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
7: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
8: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
9: Ai, Schmidt.
10: Ik heet Janssens, hè?
9: Ja, maar Schmidt.
10: Maar nee, Janssens.
9: Ja, maar Schmidt.
10: Janssens.
9: Schmidt.
10: Janssen.
9: Schmidt.
11: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
9: Schmidt.
11: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
12: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
13: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
14: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
15: Het regionale nieuws.
16: Domeinwachter Hans Limet van Provinciaal Groen Domein de Averrechten in Heist op den Berg vraagt om de dieren niet te voederen nadat enkele schapen en geiten ziek zijn geworden. Ze worden nu verzorgd door de dierenarts van het Atheneum van Heist. Mensen voederen misschien met goede bedoelingen, maar dat is schadelijk, zegt.
17: Hoewel de
1: ziekenhuisbedden meer dan 20 jaar oud waren, waren ze nog in goede staat. De man uit Aarschot, die onlangs nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen.
16: Een 28-jarige man heeft vrijdagavond verschillende mensen van de Joodse gemeenschap lastiggevallen in de omgeving van de La Morinière straat in Antwerpen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt de politie. Militairen die er patrouilleerden hielden de man tegen. Niemand raakte gewond.
7: In appartementsgebouw aan de Neerstallen Steenweg in Vorst is brand ontstaan op de 7e verdieping. Er zijn geen gewonden gevallen. Het vuur zou zijn ontstaan door een elektrische step.
15: Dit is Radio Ommeland.
17: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Af en toe wat opklaringen, maar ook wat bewolkt en af en toe lichte regen. Maximaal van 18 tot 22 graden. Vanavond worden de opklaringen breder. In de loop van de nacht neemt de lage bewolking vanuit het noorden van het land opnieuw toe. In de Ardennen kan er zich hier en daar wat mist vormen. Minimaal tussen 7 en 6 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Tiense suikerraffinaderij heeft het voorbije boekjaar afgesloten met een aanzienlijk verlies. Uit de jaarrekening 25 die publiek beschikbaar is, blijkt dat het bedrijf een bedrijfsverlies van 48,5 miljoen euro en een nettoverlies van 43 miljoen euro heeft geleden. De resultaten werden bekend nadat de krant de tijd daarover berichtte. Het blijft investeren in de toekomst en het monsterverlies zou te maken hebben over de bedrukkende prijzen.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau in Oostenrijk wordt ingehuldigd als een politiekantoor. Met een nieuwe bestemming willen de lokale autoriteiten verhinderen dat neonazis het gebied van de grens of aan de grens met Beieren bezoeken als een bedevaartsoord.

De dans rond het Gouden Kalf. Alles wat daar gebeurt, draait maar om één ding en dat is geld. De Geeltjes, de Rooien, de Ruggen en de Meijers. Zij zijn het die de dans openen. Op deze plek heb je magie nodig om een yen om te toveren in een andere munt. Hoe meer je uitgeeft, hoe meer je verdient. Maar alleen met flink wat geld in je achterzak en wat geluk kom je hier verder. Terwijl, als je de nieuwe Getty wilt worden of de nieuwe Rothschild, pas dan kun je het echt maken in dit gekke huis. Ook als je index eventjes wat laag staat of wanneer je rood voor je ogen ziet, dan wordt het tijd om er weer bovenop te krabbelen. Want meneer Dow Jones heeft geen tijd voor losers zoals jij. Want dan eindig je zoals al die andere sloebers die helemaal blut dit wereldje uit zijn gegooid. Zij zijn buitengesloten met lege broekzakken en smekende blikken. Of je misschien wat klein geld kunt missen. Nee, daar heb je geen tijd voor. Je moet weer verder, je moet weer hogerop in die toren van hoge winsten. Maar ja, worden we daar nu wel gelukkiger van? Zegt Howard Hutchins, rijkste man van Amerika. Heeft al dat geld van jou nu wel een beter mens gemaakt? Of probeer je zelf mij nog een oor aan te naaien met een truc? Je bent er groot genoeg voor, maar je bent ook een groot mens. Het is een wereld van eten en gegeten worden. Je zou zelf je moeder nog verkopen, als je er winst op kon maken natuurlijk. Om vervolgens ergens anders een goedkopere te kopen. En het enige wat je doet is wachten op die ene grote klapper. Want dan maak je eindelijk de dienst uit in de grote dans om het grote geld. Hier in die gekke wereld die Wall Street heet.

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerij.nl.

0: daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
4: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot €2,23. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergej Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Festival Dranouter opent een gedenkboom op het nieuwe festivalterrein voor overleden bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Het hele jaar door kunnen mensen er persoonlijke herinneringen achterlaten voor dierbaren die een bijzondere band hadden met het festival.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hallo.
4: Hallo allemaal.
5: Dit is Radio.

Hij kan wel zijn hoofd tegen de muur slaan. Hoe kan hij nu zo stom zijn? Hij verkoopt miljoenen platen, de wereld ligt aan zijn voeten, hij is schatrijk. Maar dat hij nu juist die ene dag is vergeten. Tja, normale mannen vergeten hun trouwdag natuurlijk nooit. Maar hij wil. Zijn vrouw boos natuurlijk. Wat ben jij een stommeling, had ze nog geroepen. En denk maar niet dat je dit goed kunt maken met een bosje bloemen. En daar zit hij nu mee, in zijn eentje. Wat nu? Ineens krijgt hij een idee. Waarom niet gewoon datgene doen wat hij het beste kan, een liedje maken. En dus pakt hij zijn gitaar en begint een beetje te spelen op zijn gitaar. Binnen een uurtje of twee heeft hij een liedje klaar. Zo eens kijken wat ze daarvan vindt. Een tijdje later zit hij met zijn band weer in de studio. Jongens, ik heb nog een goed liedje voor de B-kant, zegt hij. En hij pakt het liedje erbij. Snel nemen ze het op en als de plaat helemaal klaar is, gaat hij naar zijn vrouw toe. Die is inmiddels alweer aardig bijgedraaid, maar de zanger wil het toch nog goed maken. Luister hier maar eens naar, schat, zegt hij. En hij zet het nummer op. Als het afgelopen is, zegt hij, voor jou, als goedmakertje. En ik beloof je, ik zal onze trouwdag nooit meer vergeten. En hij heeft zijn woord gehouden. Elk jaar denkt hij terug aan zijn trouwdag en het stel is nog steeds dolgelukkig met elkaar. Vooral dankzij de hitlegende van de vergeten trouwdag van Bono en zijn vrouw. Dit is het liedje dat hij toen voor haar schreef. Sweetest Thing.

0: dag, 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: De Belgische Voetbalbond wil snel werk maken van een nieuwe bondscoach. Mark van Bommel, voormalige succescoach bij Antwerp, ligt alvast in pole position. Een definitief antwoord is er nog niet. Ook andere kandidaten zijn nog altijd in de running.
2: Ommeland. www.radioommeland.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
6: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info @stadsradio.be.

0: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijskwaliteit,
0: service, Stevens Meubel. Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Reclame op jouw stadsraad. Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
0: Het vierdaagse verlengde weekend van 21 juli heeft de kust opnieuw doen volstromen. Met 950.000 overnachtingen kenden hotels, campings en tweede verblijven een sterk weekend. Uitgesproken piekmomenten bij de dagtoeristen bleven wel uit door het mildere weer. Tijdens het verlengde weekend zakten naar schatting 425.000 dagjes toeristen af naar zee. Het stadsbestuur van Tielt en de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijnsschakel Oltegouwen Vooruit slaan officieel de handen in elkaar. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partners van Tielt een nog warmere, solidaire en inclusieve stad maken. Oltegouwen Vooruit is al jaren een vaste waarde in het Tieltse sociale weefsel. Als laagdrempelige organisatie brengen vrijwilligers mensen samen, bieden ze een luisterend oor en vangen ze signalen op van inwoners die het moeilijk hebben en vaak onder de radar blijven.
5: Dries van Langendonk heeft een nieuwe stap gezet in zijn weg naar de autosporttop. Het 15-jarige Belgische racetalent mag voortaan rekenen op de hulp van Verstappen Racing, het managementbureau van Max Verstappen. Van Langendonk blijft ook onderdeel van het McLaren Driver Development Program. Dit tilt mijn carrière naar een hoger niveau, luidt het.
6: In Willebroek was de brandweer sinds vrijdagavond in de weer om een smulbrand bij een afvalverwerkend bedrijf te doven. Ook zaterdagochtend was er nog rookhinder richting Klein Willebroek. Buurtbewoners worden gevraagd om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen en de rook te vermijden. Hotels in Mechelen en omgeving zien weer fors meer boekingen door de start van dancefestival Tomorrowland in Boom. Elk jaar zijn meer dan 50% van hotelgasten eind juli feestvierders die van overal ter wereld komen. En die brengen een unieke sfeer met zich mee. Het is altijd een leuk plezier om die mensen hier te mogen ontvangen, klinkt het bij Ivo van Itterbeek van Hotel Elisabeth uit Mechelen.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Af en toe wat opklaringen, maar ook wat bewolkt en af en toe lichte regen. Maximaal van 18 tot 22 graden. Vanavond worden de opklaringen breder. In de loop van de nacht neemt de lage bewolking vanuit het noorden van het land opnieuw toe. In de Ardennen kan zich hier en daar wat mist vormen. Minimaal tussen 7 en 6 graden.
9: Dit is jouw Classic Station.
4: Ommeland
9: 104.9 FM.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DHB Plus en FM.
1: Na zijn tijdrit zeg ik, kan Remco even een poos zijn vreugde delen met zijn vrouw en ouders. Omi Rayan mocht achteraf met de bloemen pronken. Al deden ze ook een sneertje uit naar de criticasters van Evenepoel. Omi zag haar echtgenoot in Tonon Le Bain voor het sterk de dag komen, of erg sterk voor de dag komen. Hij heeft heel wat openingen op opofferingen gedaan voor de voorbije maanden. En ik ben blij dat hij zich goed voelt, zegt ze nog in een interview. Ze zag ook hoe Evenepoel op de Nationale Feestdag won. Ik hoop dat de Belgen heel blij zijn. Hij heeft ze een mooi cadeau gegeven en ik hoop dat ze eindelijk achter hem staan. Deelden ze een sneetje uit naar de criticasters die Evenepoel de dag van vandaag, ondanks al zijn grote zegens, nog altijd een kritiek op hem. Vooral online durft de renner van de Red Bull Bora Hansgrohe al eens het mikpunt te zijn van kritiek en spot. Omi benoemt dit openlijk en hoopt dat nu ook de laatste criticasters overtuigd zijn van Evenepoels kunnen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Mechelen trekt 7,6 miljoen euro uit om haar eigen gebouwen en infrastructuur energiezuiniger en klimaatvriendelijker te maken. Op deze plaatsen komt er een LED-verlichting, zonnepanelen, slimme energiesturing of nog andere vormen van renovatie.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
7: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
6: Voor

0: Kapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Kapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De 32-jarige man die vrijdagavond levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval met zijn step was ook zaterdagochtend nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de verkeersdeskundigen negeerde de stepper de voorrangsregels.

grot zit ze al als de einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. In de Vosselslag in het West-Vlaamse De Haan is een 14-jarige jongen dinsdagavond aan de dood ontsnapt. De tiener groef een put op het strand, maar viel er zelf in. De hulpdiensten moesten hem bevrijden en reanimeren. Hij verkeert intussen niet meer in levensgevaar, zegt Jill Carton, officier bij politiestation op Bredere De Haan. Het incident doet denken aan dat met een Limburgs jongetje enkele jaren geleden. Toen gaf kustreddingsdienst de IKWV al enkele tips mee.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Vilvoorde steunt een gezamenlijke solidariteitsactie van verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten voor Oekraïne. Met de bijdrage van 2500 euro hebben ze generatoren en koffie aangekocht voor de getroffen bevolking.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my
3: first love. 104.9 FM.
0: Dit is Radio Ommeland.

0: Bes, Blauwe Bes. André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Oh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
5: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerken. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: In Diest hebben drie leerkrachten de organisatie Calican opgericht, waarmee ze gratis kampen geven voor alle kinderen. Het gaat om inclusieve kampen voor kinderen met en zonder beperking. En ook voor kinderen met minder sociale kansen. Wij zijn drie gemotiveerde mensen die kinderkampen willen organiseren voor iedereen. De gloednieuwe drinkwaterfontein op het gemeenteplein van Drogenbos moet al vervangen worden. Nog voor ze goed en wel in gebruik is genomen. De reden? De opschriften staan enkel in het Nederlands, terwijl de faciliteitengemeente ook Franstalige vermeldingen verplicht. Drinkwatermaatschappij Varis plaatste de fontein op het vernieuwde gemeenteplein. Op de installatie staat aan beide zijden enkel de woorden kraanwater en onderaan aangeboden door Varis.
11: Tussen alle beats en gejuicht door kunnen de Tomorrowland-gangers dit jaar voor het eerst op alle festivaldagen een moment van rust vinden in de Maria Magdalena-kerk in Reet bij Rumst. Pastoor Herman Augustijn ziet dat sommige festivalgangers daar nood aan hebben. Zeker mensen uit heel gelovige landen in Latijns-Amerika of Polen komen hier wel eens een kaarsje branden, zegt hij.
10: Het wordt bevestigd door het Leuvens Parket. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De politie is nu naar hem op zoek.
9: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vanavond en vannacht opklaringen die breder zijn. Loop van de nacht wat meer bewolking. Minima tussen 7 en 16 graden. Morgen eerst vaak zwaar bewolkt weer met af en toe wat buien of motregen op het hoger gelegen deel van het oosten van het land. Laaghangende bewolking. We krijgen overwegend droog en ontwikkelen zich wat opklaringen. Tegen de avond zou het volledig opklaren. De maxima variëren morgen tussen 19 en 24 graden.
9: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Alle witte mannen aan de kant. Die uitspraak heeft de Nederlandse zangeres Sophie tijdens haar optreden op de Gentse feest opnieuw ophef veroorzaakt. Haar bedoeling was om vrouwen, queer personen en mensen van kleur ruimte te geven om te dansen in een moshpit. Eerder kreeg de zangeres al doodsbedreigingen dat ze dezelfde oproep had gedaan op het festival Best Kept Secret.

En weer zit Gary in de trein naar Londen. Hij hoort er eigenlijk doodmoe van. Dat hij altijd maar weer van Schotland naar Londen moet reizen. Maar ja, daar zitten nu eenmaal zijn advocaten. En dus moet hij de saaie reis keer op keer weer maken. Gary zit namelijk verwikkeld in een lastige rechtszaak met zijn oude groep. Hij wil doorgaan, een soloplaat maken. Maar het contract dat hij met zijn groep heeft, verbiedt hem dat. En dus wil hij er vanaf. Maar daarvoor is er wel een heel legertje advocaten opgetrommeld. Erg vervelend allemaal, maar Gary moet gewoon even door de zure appel heen bijten. Inmiddels is de trein weer aangekomen in Londen. Nog een uurtje en dan moet hij weer bij zijn advocaat op kantoor verschijnen. Hij heeft dus nog even tijd om een beetje door de straten van Londen te slenteren. Hij kijkt om zich heen en verwondert zich over de enorme drukte. Al die mensen die altijd maar haast hebben en hij die met al zijn zorgen zit. Plotseling krijgt hij zin in een nummer te schrijven over mensen die het liefst de drukte zouden willen ontvluchten. Hij gaat op een bankje zitten en schrijft snel wat losse woorden op. Als hij 's avonds weer in de trein naar huis zit, maakt hij het liedje af. Pas een paar maanden later, als alles met die advocaten achter de rug is, kan Gary zich helemaal richten op zijn soloplaat. En die komt er met dat ene liedje dat hij op die ochtend op zijn bankje in Londen spontaan schreef. Dat liedje werd de hitlegende van Baker Street van Gary Rafferty.

welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Het WK zit er na het weekend op, maar niet getreurd. Vanaf volgende week kan de beker van Vlaanderen hype echt losbarsten. Met dinsdag al Eendracht Aalst leden tegen RPMeer United. Volgens de regels van het nieuwe toernooi spelen alle teams uit de hogere amateurafdelingen mee. Toch sturen OHL, U23 en de Antwerpse Young Red twee belofteploegen hun spreekwoordelijke kat.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Koolteheierweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, TV-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende

0: via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 7 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Eén gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De E17 ter hoogte van Aalbeek richting Gent werd zaterdag weer vrijgegeven voor het verkeer. We hadden meer tijd nodig dan verwacht om de brand te blussen van een vrachtwagen met stro. En om zo de E17 weer vrij te maken, al dus de brandweer. Omdat ook een deel van het wegdek hersteld moest worden, heeft het zo lang geduurd. De uitgebrande vrachtwagen met stro is helemaal verwoest.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De prijs voor de grootste gratis reclamestunt gaat dit jaar waarschijnlijk naar de Duitse influencer Achraf Ait Bouzalim. De Spaanse voetbalster Jamal maakte van zijn streetwear merk 6PM tijdens het afgelopen WK immers een wereldwijde sensatie. De speler van Barça tilde tijdens het WK af en toe zijn shirt op en dan was voor miljoenen tv-kijkers een boxershort van 6PM te zien. Het gevolg laat zich raden. Meteen na het WK tegen Argentinië bleken duizenden fans een boxershort te willen kopen via de website van het merk. Volgens de krant De Bild konden de servers de enorme vraag nauwelijks aan. Binnen de kortste keren was de boxershort ook volledig uitverkocht.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

0: blauwe bessen.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Meer dan 1000 kinderen en jongeren wachten in de campen op een juiste hulp. Dat blijkt uit een bevraging door 3 CLB's in het arrondissement Turnhout. De campen heeft zelfs een historische achterstand in de jeugdhulp. Zo stelt Julie van Els, directrice van de Waaibrug. Er moet dringend een inhaalbeweging komen, zegt ze.
0: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio On.

Ik weet, we hebben het nooit echt gemakkelijk gehad. Zoals vroeger, toen we in de sloppenwijken van deze stad maar wat rondhingen. Als we daar dan bij elkaar zaten, zagen we hoe de mensen kwamen en gingen. De rijken en de hypocrieten die zich mengden met de gewone man en met onze soort. Sommigen waren vrienden van ons, anderen zijn we in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Ach, het zijn allemaal herinneringen aan een tijd die achter ons ligt. Maar nu het wat beter met ons gaat, mogen we die tijd niet vergeten. Dus zie je wel dat alles ooit goed zal komen? Ik weet het nog goed, als we daar zo zaten, in de tuin onder de sterrenhemel, bij het vuur. Georgie kwam elke avond langs. Hij kwam ons vuurtje brandend houden. Hij zorgde ervoor dat we 's nachts warm konden blijven. Tot de ochtend kwam en hij weer zijn ontbijtwap voor ons klaarmaakte. Wees maar gerust, ik zal het mijne met jou delen. Zoals ik alles met je zal delen, meisje. Ik heb weliswaar niet veel. Het enige dat ik heb zijn mijn handen en mijn voeten. Maar die brengen me waar ik wil. Maar lief, als ik weer eens op reis ben, moet je één ding niet vergeten. Alles zal weer goed komen. Ooit komt alles goed. Dus meisje, huil nu maar niet, droog je tranen maar, want alles zal weer goed komen. No woman, no cry. Bob Marley en de Wailers.

TV in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor 2 personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
2: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.

grote Roemenen. Dat ze allemaal dood zijn, meester. Moeder is druk in de keuken bezig. In de huiskamer zit Jan naar de televisie te kijken. Opeens hoort ze een enorme klap en glasgerinkel. Moeder snelt naar de kamer en ziet haar zoon met een hamer in de hand staan. De tv is helemaal aan diggelen. Maar Jan, roept moeder uit, wat heb je nu gedaan? De boze wolf wil de roodkapje opeten, zegt Jan. Mark, kom je thuis? Heb je weer gevochten, vraagt zijn moeder boos. Hoe vaak heb ik je al niet gezegd dat je eerst tot 10 moet tellen voor je kwaad wordt? Dat heb ik ook gedaan, mama, verdedigde Mark zich. Maar die andere jongen moest van zijn moeder maar tot 5 tellen.

0: taxi bestellen? Taxi Kust bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 39 88. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: gesegregeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort, en de onderfinanciering. De minister-president zegt alweer... Dat

0: ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heirweg 45 in Gistel.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur. Het zijn nu super solden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
6: Welkom.
7: Hi, this is Janet Jackson.
8: Hi, this is Sting.
9: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
10: Hi, this is Paul McCartney.
11: Hello, I'm Phil Collins.
5: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: 0800 47 69.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 10 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt alweer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend. Het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water. Hij is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbrand.

0: Rode Bes, Blauwe Bes, André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
0: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse head spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Koolteheierweg 45 in Gistel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: fietsroute. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt alweer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water. Hij is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kira Corner
0: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradio.

0: zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Dit is jouw Classic Station.
4: Radio Ommeland.
3: 104.9 FM.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 12 uur.
8: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote gratis ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
5: Dit is Radio Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Nonderzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18. 18 uur.
5: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
6: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten, à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 1 uur.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stopcage, airco-service.

0: 0800 47 69.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Boko Loco, and there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun.
1: Is Radio Ommeland 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

0: Daalt je energiefactuur?
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Reclame op jouw Stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 2:00.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.